ik zou je vertellen, het is de wind die terug mijn tezen twerkt. Ik zou je vertellen, het is de wind die ik terug mijn tezen vier. Het is de wind die terug mijn tezen twerkt. En de regen vindt de treetjes van het verliezen. Ik voel dat ze verdwijnen. Het is de wind die terug mijn tezen twerkt. Het is de wind die terug mijn tezen twerkt. En de regen vindt de treetjes. De regen vindt de treetjes van het verliezen. Ik voel dat ze verdwijnen. Zijn we doen.

Doch mijn tijd is een vlucht. En de regenvingertrekjes van haar verlenen. Ik voel dat zij verdwenen.